Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen De Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het rechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Belfeld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen.

0: op grandfreeradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schiphol-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, tussen Zomeren en Geldrop.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langs op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhees en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen Knobbe-Kundenberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, vooral in het zuiden merk je dat. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom Noord en Knoopert Markizaat 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 20 minuten extra reistijd op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De A73 Maasbracht-Venlo tussen Maasbracht en Linnen doe je echt 20 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Beest 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er is wel weer vrij. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Knoppert Markizaten ruim 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grensovergang bij Zevenaar heb je nu 1,5 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Knoppert Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat 160 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen heb je de meeste vertraging. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat staat 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen met twee klapbanden. Dat kost je nu zo'n een drie kwartier extra. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens 25 minuten vertraging. A15 Gorkum Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Doe je er een half uur langer over. En de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunde.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Jones.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.
3: Dance hits.
5: Grand Prix Radio. What time is it, man?

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer met een uur vertraging. Ook op de A4, Antwerpen-Rotterdam, is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten oponthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog naar verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde, 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem, want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment, die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file. En wel tussen Knopend Hoogvliet en Knopend Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorinchem sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Van de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein, doe je er 30 minuten langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort West. 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files zijn...

Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.

0: Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoogvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt. Maar reken op een kwartier vertraging.

0: twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
1: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

You are weightless. You are limitless. This is

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op enkele plekken langzaam in Nederland. Meestal heeft dat te maken met wegwerkzaamheden, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar hebben ze zojuist de weg gesloten ter hoogte van Delft. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag zijn twee rijstroken dicht tussen Harmelen en Woerden. Veroorzaakt een file van 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog eens 10 minuten vertraging op de A76 richting België, tussen Geleen en de Belgische grens.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.